geboren, zij laat je zo geboren. Am zaad geboren, zij laat je zo geboren. Am zaad geboren, zij laat je zo geboren. Am zaad geboren. Born for good football. Born for governance. Born for good football. Born for governance. Born for good football. Born for governance. What do? Let's go to the next level.